0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: Herentalsesteenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Every second.
3: Christina.

0: Co. ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina,

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be.
2: Every second,
3: every heartbeat,
4: Christina.

0: wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders. Dat blijkt uit een nieuwe apenstaartjarenrapport. Via WhatsApp of andere apps kunnen de ouders dan exact volgen waar hun zoon of dochter op dat moment is. Je hoort onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
2: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders dus via locatiemonitoring weten en zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
1: Soms is het ook gewoon puur praktisch om te weten waar ze hun kind moeten ophalen, bijvoorbeeld. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan telefoon. Dat schrijven Amerikaanse media. Na afloop van dat telefoontje zou Netanyahu hysterisch gereageerd hebben. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel op tafel gelegd om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran wel nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En de winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden, want als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. We staan aan het begin van een mooie dag vandaag. Die start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maximaal tot 23 graden. Morgen zomers warm bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. De stad wordt van...

0: Het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders, via WhatsApp bijvoorbeeld. Dat blijkt uit het nieuwe Apenstaartjarenrapport over hoe jongeren media gebruiken. Je hoort onderzoekster Hadewijg van Wijnsbergen.
4: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders, dus via locatiemonitoring, weten en zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
3: En het kan natuurlijk ook puur praktisch zijn om te zien waar ze de zoon of dochter moeten ophalen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het Regia-instituut van de KU Leuven. Onder meer viroloog Mark van der Ranst heeft daar zijn labo. Het gaat om toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
3: Van Ranst en Wollands willen in alle openheid meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt zijn de onderhandelingen vastgelopen. In het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar 3e plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse, maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen, maxima tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

Oké, op deze donderdagochtend hier bij Christina. Een donderdag die zo een beetje een overgangsdag is qua temperatuur. We gaan tot een 22 graden vandaag, zie ik. En dan de volgende dagen stijgen we verder naar 7, 8, 29 graden. En dat blijft zelfs een week volhouden. Alleen maar goed nieuws, welkom.

Homewrecker. We hebben een heel mooi verhaal hier straks van een brillenwinkel in Knokke die toch wel even verrast was wegens het feit dat er een heel speciale gast was in hun winkel. Onverwachts. Dat is voor straks. Eerst Kygo en Make Well nu.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina.

Jan en Freek met Halverwege. Wie zeker niet halverwege is, is onze Cher. Ze wordt 80. Een hele dikke proficiat van het volledige Christina-team. Want ze luistert, hè.

gewonnen aan Lucky Star. Je hoort het af en toe dat iemand doodverklaard wordt wegens een foutje in het nieuwssysteem of het journalistieke systeem. En het is alweer gebeurd in Groot-Brittannië. Ik vertel je straks wie het deze keer doodverklaard werd.

blijft maar klachten regenen over de optredens van Harry Styles daar in Amsterdam. Ondertussen hebben ze na massale klachten zelfs het podium aangepast daar. Laten we hopen dat de fans toch iets gelukkiger eindigen nu.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Provinciebaan Inhout Venne op de baan Heist Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

0: Christina, op donderdagochtend met Crowded House and Something So Strong was. Dat was even paniek in Groot-Brittannië, want bij Radio Caroline, daar melden ze dat koning Charles overleden was, bleek om een computerfout te gaan. Maar ja, het is toch een beetje gênant, hè, als dat uw eigen koning is en als hij kip lekker is nog.
1: Het

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er één. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
2: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
1: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. En vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst, het Regia-instituut van de KU Leuven. Er is sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas, die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
1: Zij willen meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De ronde van Italië moet het doen met 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. En hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro, rit 12 ook. En die start vanmiddag rond 1:15. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als Aston Villa 5e wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League. En dan mag het meteen naar de competitiefase. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen, maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

Lady Gaga en Beyoncé samen, dat zijn toch twee kanonnen hè, die we in één nummer kregen. Telefoon was dat van hen. Goedemorgen, welkom erbij. Ik ben Wim Cornelli, tot een uur of negen hou ik je nog met heel veel plezier gezelschap hier bij Christina.

van die toppers uit de 90s waarop niemand kan blijven stilstaan. Hè? Christine W. Feel What You Want was dat hier bij Christina. En nu Judith. Beetje actueler. Hè? Dit is Self-Made Woman.

0: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort. Christina.

Veld, MC4D, Vizé en Hello Black hier bij Christina in de ochtend. Het was even schrikken in de winkel van Odette Lunet in Knokke, want daar stapte ineens, onaangekondigd, koning Flip binnen met zijn zoon Prins Emmanuel. En die laatste, die had een bril nodig. Voilà, hij ging dus langs in een Belgische zaak. De verkoper is er nog altijd niet goed van. Hier is All Saints, Pure Shores.

Hover Funnick in the Wrong Place was dat hier bij Christina. Kylie Minogue heeft opgebiecht dat ze 2 keer kanker kreeg en dat jarenlang geheim hield. Ze zegt, ik was een schim van mezelf, zo zie je maar. We weten nog niet alles over heel de showbiz. Hier is 10cc, we duiken terug naar het einde van de 70s.

Just Might. Bruno Mars was dat. Christophe de Borsu, beroemde documentairemaker van Wallonië, brengt een spraakmakende reportage over de man-vrouw kloof. En die kunnen we vanaf nu ook bekijken op VTM Go. Dus een tip als je nog zo eens een momentje in de zetel wil liggen. Hier is Tina Turner.

0: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze opendeuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

Fergie, Ludacris met Glamorous. Oh, wat heb ik fijne herinneringen aan dat nummer nog. Goed, zwangere Martje geeft vanaf zaterdag het stokje door aan Klaasje Meijer in Doornroosje. Ze kent de magie van K3 als geen ander, zegt ze in een interview. Voilà, veel plezier met de collega's hier, zometeen bij Christina. En graag tot morgenochtend.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Bijna de helft van de werknemers in ons land vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-expert Acerta. Opvallend, ook de helft van de werknemers geeft toe dat de werkdruk te hoog ligt. Je hoort onderzoeker Christel Minten.
3: De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats gevolgd door de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het inderdaad moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
2: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er een. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school, onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
4: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
2: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Er zitten op dit moment zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus en een kleine 300 in Oeganda, dat zegt Buitenlandse Zaken. Dat raadt af om te reizen naar de 2 getroffen gebieden, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het gaat om een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd en de kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden, morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
5: Christina.

0: levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning. Op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Calegado.
3: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Op vrijdag 22 mei is er de averechte jogging van op de terreinen van KFC Molenzone in de Spekstraat in Hallaar. Om 19 uur starten de wedstrijden voor de kinderen en G-atleten. En om 19.45 uur de 5 en de 10 kilometer. Het parcours gaat door provinciaal domein de Averechte en maakt deel uit van het Heistje joggingcriterium. Meer info en inschrijven kan via berglopers.be.
2: Every second, every heartbeat.
3: Christina.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
3: Go.be.
4: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
5: Christina,

0: Christina Nieuws.
1: De politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen de 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was eerder al medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe dat de druk op de werkvloer te hoog is. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-expert Acerta. Werkgevers en werknemers zitten daar op één lijn, ziet onderzoekster Christel Minte.
2: De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden. En door gebrek aan voldoende personeel wordt dan aan collega's gevraagd om extra taken op te nemen.
1: In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
3: Every heartbeat. Christina. Up with it.

Noem het maar de deuropener voor dit programma. Let the Music Play heet dit, deel 2. Mijn naam is Jean-Paul Deby. En we begonnen met Sia en Jean-Paul. Dat is een andere uitspraak dan mijn voornaampje, met Cheap Thrills. Goedemorgen, welkom. Donderdagochtend hier bij Christina. Welkom, kom erbij. Dit is alweer een uurtje vol lekkere muziek met onder andere deze John Towley.

I Want You van Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. Straks staan we ook nog even stil bij het feit dat er alweer een nieuwe hijstenpijl in aantocht is. Een topsportactiviteit voor onze gemeente. Maar muziek is ook belangrijk. Hier is Chicago. MUZIEK

Panorama met Robert De Niro's Waiting. Zaterdag 6 juni, dan is er alweer een enorme sportieve aangelegenheid. Want er komt de hijste pijl, de laatste rondjes hier draaien met aankomst op de Paul van Roosbroeklaan. En dan de maandag erop, 8 juni, moet u ook rekening houden met verkeersaanpassingen omwille van werkzaamheden aan het Gouden Kruispunt.

Vincent Bone was dit met Sorry, I'm Here for Someone Else. Begin juni moet je goed rekening houden met tal van activiteiten aan het Gouden Kruispunt. Want zo starten op maandag 8 juni de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen met beperkte doorstroming. Dus geen gemotoriseerd verkeer, geen fietsers. En ja, meer erover vertellen wij wel. En dan 2 dagen vroeger, dan is er alweer wat anders te doen. Sport tot en met, want dan eindigt de Heistepijl in Heist op den Berg op zaterdag 6 juni. Goed uitkijken dus.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.
2: Christina.

En dit waren de Swedish House Mafia met Wait So Long. We hebben het over lopen op het water met Marco Borsato en Sita. Maar ondertussen durven wij te zeggen dat het lang geduurd heeft... vooraleer Marco zijn hoofdje terug boven water heeft gekregen. Proef ervan.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Leonie was dit met Faded Love. We gaan zo eindigen. Dat betekent plaatsmaken voor collega Wim met Lunchbreak Music. Ik zie je morgen terug vanaf 10 uur. Zometeen is er ook nog The Way to Your Heart van Soul Sister. Maar eerst Talk to You. Tot morgen.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. Rond deze tijd start in Marknesse in het noorden van Nederland de jaarlijkse NAVO-oefening. Het gaat dit jaar om een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
3: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
2: Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt ze morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal €2,14 voor een liter aan de pomp. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record, net geen €2,5 per liter. De politie van Puur-Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn 3 kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was al eerder medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Het is vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
4: Christina.

Iedereen heeft er wel eens last van Lulevede. En wat doet een singer-songwriter dan? Die schrijft het gewoon van zich af. Milo Meskes is er zo eentje. Dat was Let You Go uit 2018. Een bijzonder aangename goedemorgen. We hebben goede vooruitzichten wat het weer betreft. En ook muzikaal gaat u niks tekort komen de komende 2 uur. Dankjewel trouwens, Jean-Paul Deby. Morgen mag je weer vanaf 10 uur. Nu is het dus aan ons.

0: Je bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement. Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

Ze is wat men noemt een kattenvrouwtje. Ze houdt van die diertjes. Taylor Swift met Opalite. Ze heeft er zelf een stuk of drie. En die duiken regelmatig op in haar videoclips en in haar merchandise. En ze hebben ook leuke namen meegekregen. Meredith Grey, Olivia Benson en Benjamin Button. Dit is belpopmuziek van The Pop Gun, Dream.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina,

Populairder dan ooit hoor, Bazaar met Begin opnieuw. En dan wat popnieuws, want Billy Joel die verzet zich publiekelijk tegen de aankomende biopic Billy and Me. En stelt dat de filmmakers geen rechten hebben op zijn verhaal of muziek. Hoewel de filmmakers de rechten hebben verkregen van Joel's voormalige manager en vriend, krijgen ze kritiek omdat ze doorgaan zonder Joel's toestemming. De film wil Joel's vormingsjaren als muzikant schetsen nog voor zijn doorbraak. Verteld vanuit het perspectief van mensen die hem in het begin van zijn carrière kende. Het verhaal gaat ongetwijfeld nog een staartje krijgen. Dit is Julian Lennon. Heaven's

De appel valt niet ver van de boom, placht men wel eens te zeggen. En dat geldt ook voor deze Julian Lennon. Alhoewel hij nooit zo'n carrière heeft kunnen uitbouwen als papa John natuurlijk. Je hoort dus een grootste hit, Too Late.

voormalige frontman van Kaja Google. Hij is trouwens uit de groep gezet wegens onuitstaanbaar. Diemaal deed het dan maar solo in 1984 bijvoorbeeld. Scoorde hij toch wel met Neverending Story. Dat in deze lunchbreak op de donderdagochtend bij Christina. Dit is de betreurde Amy Winehouse. Een van de mooiste toch wel. You know I'm no good.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling in het buurtzorghuis van Wiekevorst op donderdag 21 mei van 18 uur tot 20 uur 30. Iedereen die een goede gezondheid verkeert, komt in aanmerking om bloed te geven en zo je medemensen te helpen. U kan best op voorhand een afspraak maken via rodekruis.be.
2: Christina, every hour, every day.

Slow Motion van Marshmello en de Jonas Brothers. En die laatste die zijn aan een podcast begonnen. Dat heb je gisteren kunnen vernemen in de lunchbreak. Dan nieuws uit Heist op den Berg. Want na de wielerwedstrijd, de Heistse Pijl, starten op 8 juni de nutsmaatschappijen met werken op en rond het Gouden Kruispunt. In deze fase wordt het kruispunt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Goed nieuws, de bocht Herentalse Steenweg Oude Godstraat Loosstraat gaat begin juni opnieuw open. De Bergstraat die blijft bereikbaar via de Binnenweg. Meer info op de website van Heist op den Berg.

Nummer uit 1977 van Peter Gabriel. Salisbury Hill was dat nog eens. Begin jaren 80 verscheen er ook een live versie van dat nummer. En dat was echt om duimen en vingers van af te likken. Dit is de dame met het ooglapje, Gabriel en Out of Reach.

0: Open deur bij Airco Lianic op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Airco Lianic. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Airco Lianic. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

Fantastische band toch, hè? The Cure en In Between Days. En dan nieuws dat we binnenkregen van de gemeente Putten. Want vandaag vindt het fietsexamen plaats voor de Putse zesde leerjaars. Daarom wordt er gevraagd aan alle automobilisten om extra aandachtig te zijn in de schoolomgeving en rekening te houden met een mogelijke verkeershinder. Dit is Bruno Mars. Dit is oh zo mooi. Risk It All.

0: opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Marknesse, dat is in het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
2: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
1: Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
3: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
1: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. Rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Filmjournaliste Aagje van Tomme vanuit de cinemazaal in Cannes.
4: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
1: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Christina, every day.

Altijd blij hoor als ze langskomt in de lunchbreak, deze Beyoncé. Dat was nog eens Cafet. En de zomer komt eraan. En Lier Centraal geeft deze zomer niet alleen bekende artiesten een podium, maar ook lokaal opkomend talent. Morgen organiseert het festival om 20 uur een DJ-contest in Bart Cafaat. Daar wordt beslist welke vier Lierse DJ's deze zomer telkens één festivalavond mogen openen en de nieuwe Lier Centraal After Work Party op gang mogen trekken.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Piero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaerts, Boy Schotse Metalen en Goni.
3: Christina,

Dat is wat men noemt een dikke hit. Where is my husband van Ray? Ze gaat trouwens voor het eerst acteren in een speelfilm. Britse zangeres heeft een rol bemachtigd in de thriller Lineage van een Franse regisseur Jan Demange genaamd. In de film speelt Ray samen met onder andere de Franse actrice Isabelle Huppert. We zijn eens benieuwd of dat ook vonken gaat geven. Dit is Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Nummer 1 van de kreuners op deze donderdag vandaag, de 21ste mei. Het is vandaag internationale dag van de Chardonnay. De druif komt uit de Franse Bourgogne, maar inmiddels groeit hij overal van Duitsland tot Sicilië. Dit is muziek van Rihanna uit 2007, Rehab.

De frontman van Maneskin, Damiano David, met The First Time. En enkele keren per jaar zorgt het agentschap Wegen en Verkeer voor een netheidsonderhoud van de Palietertunnel in Lier. De tunnel krijgt een veegbeurt en de goten, rioolaansluitingen, wanden en verlichtingsarmaturen worden gereinigd. Je mag niet door de tunnel rijden vanaf morgenavond 21 uur tot uiterlijk 6 uur op de zaterdagochtend. Doorgaand verkeer blijft wel mogelijk bovengronds. Naast de tunnel is dat dan.

0: Christina, regionaal.
1: Op vrijdag 22 mei is er de averechte jogging van op de terreinen van KFC Molenzone in de Spekstraat in Hallaar. Om 19 uur starten de wedstrijden voor de kinderen en G-atleten. En om 19.45 uur de 5 en de 10 kilometer. Het parcours gaat door provinciaal domein de Averechte en maakt deel uit van het Heistse joggingcriterium. Meer info en inschrijven kan via berglopers.be.
2: Christina,

Er straks nog een gouden ouwe, zoals we vroeger plachten te zeggen, van Tears for Fears met Change. En dit mag je toch ook al wel als classic bestempelen. Nathaniel Rateliff en The Night Sweats en You Worry Me. Olivia Rodrigo gaat een dikke hit scoren met dit fantastische Drop Dead.

Je moet toch toegeven, dit werkt bijzonder aanstekelijk. En ze was al vrij beroemd en nu gaat de rest van de wereld haar ook leren kennen. Olivia Rodrigo met Drop Dead bij Christina. Bob Marley en de Wailers die komen er nu aan met One.

0: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
2: Christina.

Het nummer waar het allemaal mee begon in 1992 voor Axel Red. Dat was nog eens Kennedy Boulevard. Straks om 5 uur ben ik er graag voor je terug. Dan gaan we u weer veilig door de avondspits loodsen. Deze lunchbreak die zit er wel op. Dit is nog Harry Styles, man die momenteel in Amsterdam vertoeft. Dit is hem met zijn fantastische Aperture. Graag tot straks.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Komt er een einde aan de koopjesperiodes in januari en juli? Dat is de vraag nu de Raad van State verschillende boetes vernietigt. Drie kledingwinkels hadden die gekregen omdat ze de term solde gebruikten buiten de officiële periode. En dat is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
3: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
2: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgde daar.
4: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
2: In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op een prestigieuze gouden palm. We hoorden filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
5: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
2: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken, de rest van de namiddag blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Christina, every hour, every day.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics. Kasteelstraat in Heist op den Berg.
3: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.
2: Every second.
3: Christina.

De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Andere landen investeren een pak minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Het is een algemene tendens in Europa door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons wel groter dan gemiddeld. Er werden dan wel meer jobs gecreëerd. Komt er een einde aan de koopjes? De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solden organiseerden buiten de officiële soldenperiodes in januari en juli. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europese recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en of de huidige regels rond de solden dan nog houdbaar zijn. Zo'n 4 op de 10 Belgen hebben moeite om op het einde van de maand rond te komen. Concreet gaat het om net geen 38%, dat is 6% minder dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit overheidscijfers. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is wel zeer tevreden met zijn financiële situatie. De Nederlandse archeoloog die mogelijk het skelet ontdekte van de historische Franse musketier D'Artagnan is gisteren opgepakt. Hij weigerde om de botresten en 2 tanden aan de gemeente Maastricht te geven, omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Vanochtend gaf hij ze uiteindelijk toch af. Het DNA-onderzoek moet ook nog bevestigen of het wel om echte resten van D'Artagnan gaat. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden. Christina.

McDonald met Sweet Freedom nog eventjes doorbijten en dan zijn we weer vrij en er staat een lang weekend voor de boeg. Pinkster weekend met de Pinkstermaandag, een vrije dag voor de meesten onder ons. Hele goedemiddag, welkom erbij. Dit is Christina tot 4 uur at Work Hits en die komen met dit uur van De Bauza, Niall Horan, Olivia Dean, Yugel, David Guetta en ook nog Cameron Whitcomb. Maar eerst Miles Smith en Gold.

0: In een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat

the night. Het ritme dag en nacht. Via drie frequenties op FM, online, christina.be en DAB Plus in de provincie Antwerpen. Tijd voor een meezinger en een meeklapper uit 78, de Michael Zeke Band. Met Let's All Chant.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Ja, het perfecte bed bestaat.
2: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
1: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Kate Victoria Tunstall, beter bekend als kortweg KT Tunstall, Schotse zangeres en songwriter van Chinees-Ierse afkomst. We haalden nog eens Suddenly I See boven. En dit zijn de mannen van Duran Duran.

nieuwe hit uit 1980 van Martha and the Muffins, Echo Beach. En het wordt vanaf morgen echt wel een weertje om naar het strand te gaan. Hele goedemiddag, Christina. Met wijlen Rob de Nijs nu uit 1983 is dit een beetje meer.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling in het buurtzorghuis van Wiekevorst op donderdag 21 mei van 18 uur tot 20.30 uur. Iedereen die een goede gezondheid verkeert, komt in aanmerking om bloed te geven en zo je medemensen te helpen. U kan best op voorhand een afspraak maken via rodekruis.be.
2: Christina, every day.

koester dat maar wat meer zijn in de wereld. Let there be love. Liefde met een grote L. De Simple Minds waren dat. En dit is een nummer 1 uit 1982 van de Australische band Man at Work. Down Under.

0: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze opendeuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoid. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Net geen 38% van de Belgen heeft op het einde van de maand moeite om rond te komen. Dat aantal daalt wel met 6% tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. De 7 Belgen die op de hulpvloot voor Gaza zaten en door Israël opgepakt werden, vliegen normaal gezien vandaag nog naar Istanbul in Turkije, om vandaar dan terug te keren naar ons land. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine hield deze week tientallen boten met hulpgoederen voor Gaza tegen en ze pakte 428 activisten op. Die werden hard aangepakt, waardoor verschillende landen de Israëlische ambassadeurs op het matje riepen. Ook ons land deed dat al. En Sporting Hasselt of de Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal, omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij 23 graden. Morgen veel zon en tot 26 graden. Zaterdag wat meer wolken. Zondag begint grijs, later zon en maandag volop zon. Het wordt warm, maximaal rond 28 graden.
2: Christina.

Een ticketje heen en terug naar de maan. Binnenkort wordt dat gewoon realiteit. Savage Garden uit 1997. Deel 2 van At Work It. Donderdagmiddag met Elfenville, Joe Cocker, The Buggles, Max en Andy Grammer. En straks ook nog Lost Frequencies. Maar eerst Miley Cyrus nog een keer. End of the World.

0: meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina,

Joop Dumont en Amy met Need You 100%. Nieuw in de playlist deze week bij Christina. Deze van Taylor Swift. Elizabeth Taylor.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
2: Go.be.
3: Christina.

Black Eyed Peas en Justin Timberlake, Where's the Love? Vandaag is het Werelddag van de Culturele Diversiteit, ingesteld door de VN voor Dialoog en Ontwikkeling, en ook Internationale Dag van de Thee ter bevordering van duurzame productie en consumptie van thee. En met een thee in de hand luisteren we nu naar Bruno Mars en I Just Might.

clip die getoond werd op MTV destijds. The Buggles met Video Killed the Radio Star. Hele goedemiddag, Christina, Always Music met Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht.

0: Christina, regionaal.
1: Op vrijdag 22 mei is er de averechte jogging van op de terreinen van KFC Molenzone in de Spekstraat in Hallaar. Om 19 uur starten de wedstrijden voor de kinderen en G-atleten. En om 19 uur 45 de 5 en de 10 kilometer. Het parcours gaat door provinciaal domein de Averechte en maakt deel uit van het Heistje joggingcriterium. Meer info en inschrijven kan via berglopers.be.
2: Christina,

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. En dit is de Britse band van de Britse zanger en muzikant Paul Weller. The Jam met hun grootste commerciële succes en die dateert uit het jaar 1982. A Town Called Malice.

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Jero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99.
2: Calegado! Christina.

Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. Jarig vandaag Ronald Arley van de Arley Brothers wordt 85. Leo Sayer 78. Sally Jane van Horenbeek, destijds Peggy in Thuis, wordt 55. Acteur Tom Oudenaard 47. En Gauthier 46. Maak er nog een hele gezellige donderdag van hier bij Christina. Zo dadelijk tussen 4 en 5 in het gezelschap van Bart Smolders. En van mij krijg je nog tot aan het nieuws en weer van 4 uur Charlie Puth. En deze van ABC, When Smokey Sings.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De Vlaamse overheid houdt op dit moment een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze veel meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
2: De kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
1: De controles duren nog enkele weken. Het zonderlijk moment in het Russische parlement. Daar heeft een belangrijk parlementslid zich openlijk tegen president Poetin gekeerd. Zoiets was jarenlang ondenkbaar. Zo riep de man op om de oorlog in Oekraïne te stoppen, omdat de Russische economie op de rand van de afgrond staat. Zijn uithaal is geen toeval. Er komen parlementsverkiezingen aan in Rusland en de populariteit van Poetin daalt. En Greet Minne en Sofia Kostoulas zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland-Garros. Ze verloren allebei hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd in 2 sets. Minne van een Egyptische, Kostoulas van een Chinese. Zo staan er maar 2 Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen in Parijs, Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot wel 30 graden.
3: Every second, every heartbeat. Christina.

Een stevig gebied op deze donderdag 21 mei om onderweg op gang te blazen. Donderdag is een dag waarop mensen plots weer praten over weekendplannen. Alsof ze zichzelf eraan moeten herinneren dat er licht aan het einde van de tunnel is. Jawel hoor, morgen is het alweer vrijdag. Maar nu samen een uurtje onderweg tot aan 5. Welkom

0: wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

vaste waarde in de programmatie bij Christina. Zijn die jaren 80, die komen regelmatig terug. En maar goed ook, hè. Dit was er eentje uit 87. The Common Arts met Never Can Say Goodbye. 4:15, welkom erbij. Zometeen 5 Seconds of Summer met Youngblood. Maar eerst de nieuwe van Another and

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

1985, part-time bluffer van Stevie Wonder. En met de man, of over de man, wordt er soms wel eens grapjes gemaakt. Zoals, heb jij de nieuwe piano van Stevie Wonder al gezien? Wel, hij ook niet. Goedemiddag, welkom in Onderweg. Het is

Eigenlijk is ze niet echt van verre, van Kessel, maar aanstaande weekend, het Pinksterweekend, zal ze ook heel dichtbij op het podium staan. Namelijk op de Gladiolen in Ole. Daar is ze de headliner. En als je er naartoe gaat, vergeet zeker en vast niet je zonnecrème. Pommelin Thijs was dat nog eens met Atlas.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.
2: Christina.

Robert en Be Mine op deze donderdagnamiddag bij Christina. En moet je begin volgende week richting Hulshout of richting Boyschot, beide zijden, de IJzerenweg. Luister even mee, want het team Openbaar Domein zorgt op 26 en 27 mei voor herstellingswerken op die IJzerenweg. De werken gebeuren beurtelings op één helft van de rijbaan en verkeer beter kan tijdens de werken enkel vanuit de IJzerenweg richting Dorpstraat rijden. Met andere woorden, van Hulshout richting Boyschot. Wie van Boyschot naar Hulshout wil, die moet omrijden via Westmeerbeek.

0: eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Christina,

Khalid en Griffin met Save My Love. En zo lopen we stilaan richting 5 uur. Bedankt om een uurtje met ons mee te rijden, mee te denken of gewoon mee stil te zijn. Nog een hele rustige avond gewenst. En morgen klinkt alles automatisch wat lichter in de vrijdagseditie van Onderweg. Tot morgen. No

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalde het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu onderweg naar Turkije, van waar ze terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek vanuit meerdere landen na beelden waarop te zien was hoe de actievoerders hardhandig werden aangepakt. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: Deze kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
2: De controles duren enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook wel verzetten. Zo ziet CD&V-kamerfractieleider Nawal Farhi wel iets in een alternatief voorstel van de werkgevers en werknemers, de zogenaamde groep van 10.
4: We zien vandaag dat het sociaal overleg doet wat het al jarenlang moet doen. Namelijk een akkoord maken waar zowel werkgevers en werknemers zich in kunnen terugvinden. En het sociaal overleg is de brug tussen de beslissingen die wij hier maken en de directe impact op een ander leven. Geef het alternatief een eerlijke kans.
2: Maar premier Bart De Wever van N-VA wil er niet van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op sociale media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar daar botten en tanden, niet ver van waar ze verdween. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg niet meer terug. Sporting Hasselt of De Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen probleem en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
5: Every second.
6: Christina.
7: As

Bart Smolders die zal verdwenen en morgen serveren we hem terug op een mooi teamblaadje vanaf zo'n uur of vier. Nu is het dus weer aan ons. We openen met Justy, Jack Style en John en Turn the Lights Off. Beste vrienden, de zomer die is gearriveerd. Ja, ja, en dan zien we alleen maar blije gezichten natuurlijk. Ik zou zeggen, net zoals Glenn Frey, the heat is

0: Het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

Snow Patrol met Cold Out in the Dark. En goed nieuws voor Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen. Daar heb ik het natuurlijk over voetbal, want het heeft wat voeten in de aarde gehad. Maar Sporting Hasselt heeft dan toch zijn licentie beet voor de Challenger Pro League. De licentiecommissie van de KBVW buiste de spoor nog in de eerste en tweede zit. Maar na een procedure van CISAR, het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector, kreeg het alsnog dus een licentie voor 1B.

0: Open deur bij Airco Lianic op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Airco Lianic. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Airco Lianic. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Christina.

Douwe Bob, tezamen met Mo en nog even blijven. En in Olen wordt volop gewerkt aan de opbouw van Gladiolen, dat morgen en overmorgen plaatsvindt. Het festival, dat al weken is uitverkocht, maakt zich op voor een zomerse editie met zo'n 9000 bezoekers per dag. Door het voorspelde warme weer neemt de organisatie extra maatregelen om het comfort en de veiligheid te garanderen. Zo wordt er gratis zonnecrème uitgedeeld en zijn er verspreid over het terrein drinkwaterputten voorzien. Bezoekers krijgen ook het advies om zich goed te beschermen tegen de zon en voldoende te drinken.

Australische familie Shepherd waren dat, die in 2014 toch wel scoorde met dit hier, Geronimo bij Christina. En dan nog meer voetbalnieuws, want Manuel Neuer die keert terug als keeper van het Duitse voetbalelftal. De bondscoach Julian Nagelsmann heeft de 40-jarige doelman opgenomen in zijn selectie van 26 spelers voor het WK in de VS, Canada en Mexico. Neuer nam na het EK van 2024 in eigen land na 124 interlands afscheid van de nationale ploeg en speelde sindsdien geen interland meer. Hij verlengde onlangs nog zijn contract bij Bayern München. Dit is Christopher Cross.

0: Christina, regionaal.
1: Op vrijdag 22 mei is er de averechte jogging van op de terreinen van KFC Molenzone in de Spekstraat in Hallaar. Om 19 uur starten de wedstrijden voor de kinderen en G-atleten. En om 19.45 uur de 5 en de 10 kilometer. Het parcours gaat door provinciaal domein De Averechte en maakt deel uit van het Heistje joggingcriterium. Meer info en inschrijven kan via berglopers.be.
0: Christina, every hour, every day.

Christopher Cross met Ride Like the Wind. En dit was Miles Smith met Stay in de avondspits bij Christina. Vlaanderen heeft er weer een babytje bij, want Julie de Donder, de 22-jarige dochter van de bekende acteur Walter de Donder, ook wel gekend als meneer de burgemeester, is sinds kort moeder geworden. Via een reeks foto's op Instagram maakte ze de geboorte bekend van haar zoon Milo, die gisteren ter wereld kwam.

Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. Christina.

Zaterdag 22 augustus, dan moet je afzakken naar de weide van Pukkelpop als je Deze Is Live van het werk wil zien. Deze Florence Wells, tezamen met haar begeleidingsband The Machine. We haalden Spectrum nog eens uit de kast. En daarvoor nog muziek van Sam Veld met Hey Sam. Dit is een oudje van Frida uit 1982. I know there's something going on. I can see.

0: Christina Nieuws.
1: Er dreigt opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet, met daarin onder meer de centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
2: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou dat op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
1: Als het alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven. En is de eindstemming over de programmawet mogelijk pas voor volgende week. In heel wat straten in Vlaanderen is het voorbije uur geteld hoeveel verkeer er is gepasseerd voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Je hoort mobiliteitsexpert Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
3: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
1: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte daarbij 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timitilater, een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deense eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Eerste Belgische ritwinst in de Ronde van Italië. Alex Zegaert reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later tweede, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. Yari Verschare en Thorgan Hazard vertrekken bij Anderlecht. Hun contract loopt af en wordt niet verlengd, dat laat de voetbalclub zelf weten. Verschare is 24 en een jeugdproduct van Anderlecht. Thorgan Hazard is 33. Hij kwam 3 jaar geleden voor 4 miljoen euro over van Dortmund. Het is nog niet duidelijk waar de twee volgend seizoen zullen spelen. Vanavond en vannacht koelt het af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.

Mel Grab, tezamen met Milky en Just The Way You Are. En dit begint stilaan op een voetbalmagazine te lijken, maar het nationale elftal van Congo schort zijn trainingen voor het WK voetbal in eigen land op en wijkt uit naar ons land. Dat komt door de recente ebola-uitbraak in het land, natuurlijk.

zit geen sleet op, hoor, op dit nummer van Kate Bush. Tijdloos noemen we zoiets. Cloudbusting heette dat. Op woensdag 26 augustus, dan wordt de wekelijkse Martin Berlaar een feestmart. En de zomervakantie wordt dan feestelijk afgesloten met een nieuwe editie daarvan. Wie boodschappen doet bij de Martkramers kan dan leuke prijzen winnen. En als kers op de taart is er een gratis optreden van een bekende artiest. Welke artiest er op het podium te zien zal zijn, dat kan je zelf mee bepalen. Even gaan kijken op berlaar.be en dan doorklikken naar artiest Feestmart. Misschien zijn het wel Babette en Maxim. Dit zijn ze in elk geval met Hoe dan ook.

0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: letsgo.be.
3: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
4: Calegato!
5: Christina,

Nederlands-Zweedse samenwerking. Within Temptation and Smash into Pieces bij Christina. En het was een gênant moment voor de Britse koning Charles tijdens een bezoek aan Noord-Ierland. Want een vogel liet daar een ongewenste verrassing achter op zijn kostuum. De aanwezige bodyguards leken het echter niet door te hebben of ze deden gewoon alsof ze het niet zagen. De koning zelf kon er gelukkig wel om lachen en ging gewoon verder. Hij is ook maar een mens, gelijk een ander. Dat zeggen we hier dan toch. Dit is Jimmy Nail en Ain't No Doubt bij Christina.

Britse acteur en zanger Jimmy Nail haalde van nog eens uit de kast met Ain't No Doubt. Man die eigenlijk geboren is als James Bradford, maar zijn achternaam veranderde hij in Nail nadat hij in een glasfabriek op een 15 centimeter lange spijker stapte die dwars door zijn voet heen ging. Die kon er dus blijkbaar ook gelukkig om lachen. Dit is Dua Lipa, Hotter Than

Twee divas netjes zij aan zij. Dua Lipa met Hotter Than Hell. Op de hielen gezeten door de enige echte Lady Gaga met Abracadabra. De organisatie van de Giro d'Italia, en dan heb ik het over wielrennen, die heeft de renners gevraagd om niet langer in lege bidons te plassen en ze vervolgens weg te gooien. Die oproep stond onderaan het juryrapport van de 9e etappe van afgelopen zondag. Weggegooide bidons worden door toeschouwers opgeraapt, soms kinderen, en wanneer ze urine bevatten, kan dat tot ongewenste situaties leiden. Het zal wel zijn. Klassieker nu van Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

Ondertussen behoort hij tot de absolute wereldtop. Deze Alex Warren, dat was Fever Dream, onze nummer 1 uit de Bangelijk 40. Of dat nog zo is, moet je de komende zaterdag maar afstemmen. Dit is The Boss. You

0: Laat je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christine.

Angel Face van Askew and the Wolf. En dit was Grace Jones. En die dame die zorgde ervoor dat we uitgebumperd zijn voor deze avondspits op deze donderdag namiddag, donderdagavond, zeg maar. Je hoort dan nog eens Pull Up to the Bumper. Maak er nog een fijne donderdag van. En morgenochtend vanaf 11 uur ben ik opnieuw present. Dit is nog Gwen Stefani. 4 in the morning.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het federaal parlement zal vandaag dan toch niet stemmen over de centenindex. Het was wel de bedoeling, maar het is met een week uitgesteld. Doordat verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken eerst stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
4: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
3: In heel wat straten in Vlaanderen is er weer een uur lang geteld hoeveel verkeer er in de avondspits is gepasseerd. Voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Zoals Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
5: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
3: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timmy, die later een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deens eiland. Hij zat eerst wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Alex Zegaert heeft voor de eerste Belgische ritwinst gezorgd in deze ronde van Italië. Hij reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich.
6: Aan het begin van de Giro maak je natuurlijk plannen voor welke ritten zijn er mogelijk voor mijn type renner. En vandaag was er zeker één van. Met dan de hoop dat het hard ging gaan op de klim. En dan is het voor mij zaak om in de finale de juiste moment te zoeken. Het was misschien wel het ideale scenario, dus super content dat ik het zo kan afronden.
3: Toonaerts werd tweede, Jasper Stuyven vijfde. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
7: Christina.

0: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Piero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaerts, Boy Schotse Metalen en Goni.
1: Christina, more music.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. En al maar meer studenten haken af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. De pro-Palestijnse bezetting aan de UGent is volledig voorbij. De laatste actievoerders hebben vanmiddag hun spullen weggehaald in het UFO-gebouw. Ze hebben ook de graffiti weggeveegd. Het protest tegen de samenwerking van UGent met Israëlische instellingen begon weken geleden, maar escaleerde gisteren. Toen actievoerders het rectoraat bezetten en daar dus van alles vernielden. Daarop trok de UNIF naar de rechter om iedereen te laten weghalen. Meer dan 40 actievoerders werden ook opgepakt. In ons voetbal stijgt de spanning. Club Brugge kan straks een 20e landstitel pakken. Door zelf te winnen bij KV Mechelen of door minstens even goed te doen als achtervolger Union bij AA Gent. Het uitvak voor de clubfans in Mechelen zit vol. Daarom staat er aan het stadion in Brugge een groot scherm. Daar verwachten ze tot wel 4000 fans. Een kampioenenfeest met de spelers van club aan het Jan Breydelstadion is sowieso niet voor vandaag. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, daarna tot 30 graden.
2: Christina.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit een monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. Al maar meer studenten haken ook af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Minister van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarin Val gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
2: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat ja, winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
1: En nog opvallend nieuws uit Frankrijk. Daar is een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht aan een Franse verzamelaar. Voor ruim €450.000. Het gaat om een stuk van 14 treden van een kleine 3 meter hoog. Het is een stuk van de originele wenteltrap uit 1889. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna tot 30 graden. Christina. Come on.

0: Christina Nieuws. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarinval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
1: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat ja, winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
0: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Coward heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
2: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in alle rijl ervoor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kan te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat, of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
0: Coward maakt in Cannes kans op een gouden palm. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden. Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Club heeft zo met nog één wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union dat tweede eindigt. En Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. En AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. En in het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Het was spannend, zegt clubkapitein Hans van Aken.
2: Amper kansen weggeven en dan krijg je zo'n goal binnen. En dan weet je inderdaad dat de laatste 5 of 10 minuten nog een beetje pompen of verzuipen is. En je moet het ook niet open gaan gooien als 0-0 staat in Gent. En dan na het laatste fluitsignaal nog altijd afwachten. Dus dat zijn lange minuten, maar het heeft geloond. Dus we hebben het binnen en dat was uiteindelijk het belangrijkste.
1: Club heeft met nog 1 wedstrijd te gaan 4 punten meer dan Union, dat dus tweede eindigt. Camille van de Perre van Union.
3: Heel zuur natuurlijk. We zijn er heel dichtbij geweest op een bepaald moment. We hebben het zelf laten afweten. En dus proficiat aan de club die op het einde van de rit eerst staat. Dus ik zou zeggen verdiende kampioen.
1: Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt dan Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg nog wel in quarantaine. En Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK, zijn 6e WK al. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: beste en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina, more music. Think.

voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Callegato. Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina, more music. Oh.